0: van betrouwbaar drinkwater vernieuwt Brabant Water de komende jaren wijk voor wijk de leiding in diverse Brabantse gemeenten. In Adelrichtsel gaat Brabant Water aan de slag met de waterleidingen in de Fafstraat, de Goosenstraat en de Hafmanstraat. Er wordt gewerkt van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 6 november. Bewoners in deze straat ontvangen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Gemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Op de Heezakker in Erp is woensdagochtend een portier werkzaam voor een club in West klemgereden door vier mannen en een zwarte Audi. Die stapte uit en bedreigde hem met een vuurwapen. Er ontstond een handgemeen. De portier wist het vuurwapen af te pakken waarna de vier in de auto met een buitenlands kenteken vandoor gingen. De portier is naar zijn huis in Boeken gereden en heeft de politie gebeld. Die heeft het wapen in beslag genomen. De portier heeft ook aangifte gedaan. Hij had een van de mannen herkend als een Poolse bezoeker die hij afgelopen zaterdag uit de club in Best had gezet. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert-Bakel kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Op de Heesakker in Erp is woensdagochtend een portier werkzaam voor een club in Best klemgereden door 4 mannen in een zwarte Audi. Die stapte uit en bedreigde hem met een vuurwapen. Er ontstond een handgemeen. De portier wist het vuurwapen af te pakken waarna de 4 in de auto met een buitenlands kenteken vandoor gingen. Portier is naar zijn huis in Boeken gereden en heeft de politie gebeld. Die heeft het wapen in beslag genomen. De portier heeft ook aangifte gedaan. Hij had een van de mannen herkend als een Poolse bezoeker die hij afgelopen zaterdag uit de club in Best had gezet. De 2 bushaltes aan de Heuvel in Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Het betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de heuvel nieuwe haltepaden geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. Burgemeester Van der Elzen laat tijdelijk extra cameratoezicht plaatsen in Boekel op een deel van de Bergstraat, Runstraat en de Heesterbos. Dat vermeldt de gemeente dinsdag in een raadsinformatiebrief. Het extra toezicht wordt geplaatst naar aanleiding van een aantal incidenten aan de Bergstraat, waaronder brandstichting en een explosie met brand tot gevolg. Het cameratoezicht geldt voorlopig voor een periode van 3 maanden. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Burgemeester Van der Elzen laat tijdelijk extra cameratoezicht plaatsen in Boekel op een deel van de Bergstraat, Runstraat en de Heesterbos. Dat vermeldt de gemeente dinsdag in een raadsinformatiebrief. Het extra toezicht wordt geplaatst naar aanleiding van een aantal incidenten aan de Bergstraat, waaronder brandstichting en een explosie met brand tot gevolg. Het cameratoezicht geldt voorlopig voor een periode van 3 maanden. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Geemert maakt zich op voor een weekend vol grensverleggende muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt bij de Bunker het Zebra Festival plaats. Dit eigenzinnige festival staat bekend om zijn gedurfde en brede programmering, waarin genres moeiteloos door elkaar heen gaan. Van folk tot punk en van jazz tot thrash metal. Het Zebra Festival brengt het allemaal samen op 1 podium. Met een line-up die zich uitstrekt van internationale acts tot lokaal talent, belooft het festival een unieke muzikale ontdekkingstocht te worden. Natuurlijk wordt er ook aan de Geemertse kids gedacht. Meer info kijk op zebrafestival.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelend, Geemelt, Bakel op Omroep Peelrand. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemelt van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Bij een woning aan de Willem de Haarstraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Geemert maakt zich op voor een weekend vol grensverleggende muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt bij de Bunker het Zebra Festival plaats. Dit eigenzinnige festival staat bekend om zijn gedurfde en brede programmering, waarin genres moeiteloos door elkaar heen gaan. Van folk tot punk en van jazz tot thrash metal. Het Zebra Festival brengt het allemaal samen op één podium. Met een line-up die zich uitstrekt van internationale acts tot lokaal talent, belooft het festival een unieke muzikale ontdekkingstocht te worden. Natuurlijk wordt er ook aan de Geemelse kids gedacht. Meer info kijk op zebrafestival.nl. Burgemeester Van der Elzen laat tijdelijk extra cameratoezicht plaatsen in Boekel op een deel van de Bergstraat, Runstraat en de Heesterbos. Dat vermeldt de gemeente dinsdag in een raadsinformatiebrief. Het extra toezicht wordt geplaatst naar aanleiding van een aantal incidenten aan de Bergstraat, waaronder brandstichting en een explosie met brand tot gevolg. Het cameratoezicht geldt voorlopig voor een periode van 3 maanden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Op de Heesakker in Erp is woensdagochtend een portier werkzaam voor een club in Best klemgereden door 4 mannen in een zwarte Audi. Die stapte uit en bedreigde hem met een vuurwapen. Er ontstond een handgemeen. De portier wist het vuurwapen af te pakken waarna de 4 in de auto met een buitenlands kenteken vandoor gingen. Portier is naar zijn huis in Boeken gereden en heeft de politie gebeld. Die heeft het wapen in beslag genomen. De portier heeft ook aangifte gedaan. Hij had een van de mannen herkend als een Poolse bezoeker die hij afgelopen zaterdag uit de club in Best had gezet. Wie een passie heeft voor tuinieren en ook geïnteresseerd is in architectuur en lifestyle, kan zijn hart ophalen op de huis- en tuinbeurs op landgoed Krooi in Adelrichstel. Bezoekers kunnen daar op vrijdag 31 juli en op zaterdag 1 en zondag 2 augustus inspiratie opdoen, workshops volgen en slenteren langs de kraampjes met de nieuwste trends en delicatessen. Het motto is: laat u inspireren en vind alles wat u nodig heeft om uw paradijs te creëren. De tuin ver bij Kasteel Krooi en de Krooilaan 14 is op vrijdag geopend van 11 tot 6 en op zaterdag en zondag van 10 tot 6. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Gemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. De 2 bushaltes aan de Heuvel in Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Het betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de heuvel nieuwe haltepalen geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: OSR!
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een half eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. Op de Heesakker in Erp is woensdagochtend een portier werkzaam voor een club in West klemgereden door 4 mannen in een zwarte Audi. Die stapte uit en bedreigde hem met een vuurwapen. Er ontstond een handgemeen. De portier wist het vuurwapen af te pakken waarna de 4 in de auto met een buitenlands kenteken vandoor gingen. Portier is naar zijn huis in Boeken gereden en heeft de politie gebeld. Die heeft het wapen in beslag genomen. De portier heeft ook aangifte gedaan. Hij had een van de mannen herkend als een Poolse bezoeker die hij afgelopen zaterdag uit de club in Best had gezet. De 2 bushaltes aan de Heuvel in Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Het betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de Heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de Heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de Heuvel nieuwe haltepalen geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Wie een passie heeft voor tuinieren en ook geïnteresseerd is in architectuur en lifestyle, kan zijn hart ophalen op de huis- en tuinbeurs op landgoed Krooi in Aarle-Rikstel. Bezoekers kunnen daar op vrijdag 31 juli en op zaterdag 1 en zondag 2 augustus inspiratie op doen, workshops volgen en slenteren langs de kraampjes met de nieuwste trends en delicatessen. Het motto is: laat u inspireren en vind alles wat u nodig heeft om uw paradijs te creëren. De tuinfair bij Kasteel Krooi in de Krooilaan 14 is op vrijdag geopend van 11 tot 6 en op zaterdag en zondag van 10 tot 6. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.

0: Creedence Clearwater Revival Traveling Band. En daarvoor dat heerlijke, prachtige, mooie, fijne zomerse nummer van Farrico en Pippa's. We gaan naar het weer van 20 jaar geleden. 23 juli 2006 was het zonnig en warm met een lichte bries. De maximum temperatuur bereikte 29 graden, 's nachts 18. De wind kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag lekker droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

hoorde Sexy Web met Color Me Bad. En we gaan nog twee nummers draaien tot aan de headlines van het nieuws. De tweede daarvan komt van die Osmonds. Dat waren allemaal broers bij elkaar. Die maakten een paar hitjes. Nou, Down by the Lazy River was de allergrootste. Was een stevig nummer trouwens ook. Dat hoor je zo meteen. Hier in Klaarwakker, op Horus 920. Terwijl we een kopje koffie drinken. We hebben inmiddels ook een boterham gekregen. Dat is ook lekker. En ik kan je vertellen en aankondigen. Ketja Kuku en Big Apple.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. Na een half eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwaku. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Mooi nummer, hè? Nou, dat houdt. Better be soon. Nee, home soon. Ja, andersom dus. En Nine Million Bicycles ook nog. Nou, even mooi eigenlijk wel van Katie Melua. Dan het archiefnieuws van juli 1966. De eerste aflevering van het radioprogramma KRO Zondag wordt uitgezonden. En in Rotterdam wordt in 1976 de nieuwe Van Brienenoordbrug geopend. Ten slotte een brand in een chemische fabriek in Moerdijk treft in 1996 de omgeving. En de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse atleten wonnen in juli 2006 goud op de 100 meter horden bij de Europese kampioenschappen?

stevige muziek van de Cranberries en Zombie. En het antwoord op de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse atleten wonnen in juli 2006 goud op de 100 meter horden bij de Europese kampioenschappen? Dat was Judith Vis.

zou zeggen, dat moet ze ook helemaal zelf eten. Hè? Yo mama don't dance. Loggins en Messina waren dat. En daarmee gaan we langzaam richting 8 uur. Het nieuws en de regio break zijn onderweg. Daarna zijn we terug met deel 2 van Klauwakker uiteraard. En voor die tijd hebben wij nog een hit uit het verleden die je vast en zeker wel kent. Love of the Common People, your sport.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In de straat van Hormuz is na een explosie een olietanker in brand gevlogen. Volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. Na het incident zouden de 2 andere tankers zijn omgekeerd, vermoedelijk naar een route langs Oman. Daar proberen de Amerikanen een alternatieve route te vinden voor die langs de Iraanse kust. Teheran houdt vol dat de straat van Hormuz volledig is afgesloten voor de VS. De Amerikanen hebben voor de 12e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Een persbureau in Iran meldt dat 2 mensen zijn gedood bij de Shalam Sheikh grensovergang met Irak. Er zijn geen berichten over andere slachtoffers. De VS zeggen dat de aanvallen bedoeld zijn om onschuldige burgers en commerciële scheepvaart te beschermen. Jemenitische Houthis beweren dat ze in de Rode Zee 2 Saoedische olietankers hebben geraakt. Eerder al kondigden de Houthi-rebellen een zeeblokkade af tegen Saoedi-Arabië, Iraans aartsvijand. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Een felle brand heeft vannacht een witgoedzaak in Den Helder in de as gelegd. 2 woningen ernaast zijn zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het vuur werd rond 2:45 ontdekt. Vanwege de omvang van de vlammenzee werd al snel opgeschaald naar een grote brand. Ook brandweerwagens uit omliggende gemeenten kwamen helpen. Op dit moment wordt nog nageblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakelen op Omroep Peelrand. Het drinkwaterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels aangelegd in de jaren 50. Om ook in de toekomst zeker te zijn van betrouwbaar drinkwater vernieuwt Brabantwater de komende jaren wijk voor wijk de leiding in diverse Brabantse gemeenten. In Adelrichtsel gaat Brabantwater aan de slag met de waterleidingen in de Fafstraat, de Goosenstraat en de Hafmanstraat. Er wordt gewerkt van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 6 november. Bewoners in deze straat ontvangen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. Geemert maakt zich op voor een weekend vol grensverleggende muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt bij de Bunker het Zebra Festival plaats. Dit eigenzinnige festival staat bekend om zijn gedurfde en brede programmering, waarin genres moeiteloos door elkaar heen gaan. Van folk tot punk en van jazz tot thrash metal. Het Zebra Festival brengt het allemaal samen op 1 podium. Met een line-up die zich uitstrekt van internationale acts tot lokaal talent, belooft het festival een unieke muzikale ontdekkingstocht te worden. Natuurlijk wordt er ook aan de Geemertse kids gedacht. Meer info kijk op zebrafestival.nl. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. De 2 bushaltes aan de Heuvel in Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Het betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de Heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de Heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de Heuvel nieuwe haltepalen geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

0: Van onze vrienden uit het oosten, Falco en der Commissar hier op OSR. Goedemorgen, welkom terug bij Klaarwakker. Je weet het, muziek en ook eens muziek. Af en toe het nieuws, een regiobreekje, headlines en Guus Meeuwis.
1: Laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer

razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Nou, ze hebben nog veel meer mooie nummers natuurlijk, maar dit is wel de bekendste, denk ik, van de Les Humphries Singers. Mexico natuurlijk, het land wat hier een heel poosje vandaan ligt. We gaan naar 2 van 1 toe en daarin zit vandaag Aha. We gaan draaien Hunting High and Low en I've Been Losing You.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

I've been losing you met de AHA en een high low van dezelfde band. Ook nog in twee van één van vandaag. Goedemorgen, dit is OVZR 920. Kopje koffie hebben wij en maan. Yeah.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In de straat van Hormuz is na een explosie een olietanker in brand gevlogen. Volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De Amerikanen hebben voor de 12e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Een persbureau in Iran meldt dat 2 mensen zijn gedood bij de Shalam Sheikh grensovergang met Irak. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Een felle brand heeft vannacht een witgoedzaak in Den Helder in de as gelegd. 2 woningen ernaast zijn zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Don't It Make My Brown Eyes Blue. Het was Crystal Gale hier op OSR 920. Het liefst uit Londen ook nog met Bluff daar even voor.
1: Top 1000.
0: Daar vinden we Natasha Bedingfield en Unwritten dit jaar. Een nummer uit 2005. Bedingfield schreef het nummer samen met haar broer Daniel en haar producer. Ze nam het op in een studio in Londen. De tekst gaat over het openstaan voor nieuwe ervaringen. Het verscheen op haar debuutalbum, wat ook Unwritten heet, net als de single.

James D.W. When You Love Somebody. En ja, ik zei het al, Natasha Benningfield met het verhaaltje ervoor. Fijn dat je bij ons bent. Dit is Overzeer via FM, DAB+, internet, slimme speakers. Kortom, je kunt ons overal beluisteren.

0: Café Zaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Café Zaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Café Zaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakelen op Omroep Peelrand. Wie een passie heeft voor tuinieren en ook geïnteresseerd is in architectuur en lifestyle, kan zijn hart ophalen op de huis- en tuinbeurs op landgoed Krooi in Adelrikstel. Bezoekers kunnen daar op vrijdag 31 juli en op zaterdag 1 en zondag 2 augustus inspiratie opdoen, workshops volgen en slenteren langs de kraampjes met de nieuwste trends en delicatessen. Het motto is: laat u inspireren en vind alles wat u nodig heeft om uw paradijs te creëren. De tuin ver bij Kasteel Krooi in de Krooilaan 14 is op vrijdag geopend van 11 tot 6 en op zaterdag en zondag van 10 tot 6. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Op de Heesakker in Erp is woensdagochtend een portier werkzaam voor een club in West klemgereden door 4 mannen en een zwarte Audi. Die stapte uit en bedreigde hem met een vuurwapen. Er ontstond een handgemeen. De portier wist het vuurwapen af te pakken waarna de 4 in de auto met een buitenlands kenteken vandoor gingen. De portier is naar zijn huis in Boeken gereden en heeft de politie gebeld. Die heeft het wapen in beslag genomen. De portier heeft ook aangifte gedaan. Hij had een van de mannen herkend als een Poolse bezoeker die hij afgelopen zaterdag uit de club in Best had gezet. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee.
1: OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: dat is, en het was ook een beetje een mysterieuze plaat in de jaren 60. Crazy World of Arthur Brown and I'll Bring You Fire. Daryl Hall en John Oates en Man Eater, daar begonnen we mee. Goedemorgen, van harte welkom. Kijkend op de kalender, 23-7, 2026, tot om 12 uur is het muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen, je hoort hem morgen weer voor de vrijdageditie. Opnieuw Amerikaanse bombardement op Iran, Houthis beschieten olietankers. Een kans op droogte, groter in Europa, niet door minder regen, maar wel door meer verdamping. Ja, dat krijg je dan. Als de zon meer schijnt, dan verdampt er meer water. En dan is het resultaat natuurlijk nog steeds dat het droog is. Tot om 12 uur is dit muziekfabriek, ik heb jou de plaatjes en verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender. Ach, dat is altijd hetzelfde, maar de muziek is altijd anders.
1: Ben van Rio.

0: Altijd gezellig. We kennen van This Land is Your Land, Trini Lopez en Adelita. Vandaag verloopt meest droog. We beginnen deze ochtend eerst bewolkt. Maar in de middag krijgt de zon ook geregeld ruimte om te schijnen. Het wordt een warme dag met 21 tot 23 graden bij een meest matere noordwestenwind. Vrijdag morgen dus en zaterdag verlopen vrij zonnig en nog wat warmer. Vrijdag wordt het 25 graden, zaterdag 26 tot 28 graden bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten. Vanaf zondag stijgt de kans op meerdere buien en wordt het tijdelijk wat een stukje minder warm.
1: OSR 920.

Meeste muziek per uur hier op OSR 920. Martha Reeves en de Vandellas. Stukje Motown was dat. En Nowhere to Run. De Pointer Sisters en He's So Shy. En Dr. Hook hadden we ook nog. A Little More Love. Dit is OSR. Goedemorgen met nu September. I Cry For You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In India zijn zeker 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw bij een staatsbedrijf. In de tunnel deed zich een explosie voor, vermoedelijk door vrijgekomen methaangas. Op dat moment waren er 27 werknemers van het bedrijf aanwezig. Twee wisten de tunnel op tijd te verlaten. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam door de rook en giftige gassen. Er wordt krampachtig gezocht naar vermisten. De tunnel moet water van de Teesta-rivier naar de waterkrachtcentrale brengen. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2.000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifman Gabij die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer, bijna overal droog, alleen lokaal nog een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. Op de Heesakker in Erp is woensdagochtend een portier werkzaam voor een club in Best klemgereden door 4 mannen en een zwarte Audi. Die stapte uit en bedreigde hem met een vuurwapen. Er ontstond een handgemeen. De portier wist het vuurwapen af te pakken, waarna de 4 in de auto met een buitenlands kenteken vandoor gingen. Portier is naar zijn huis in Boeken gereden en heeft de politie gebeld. Die heeft het wapen in beslag genomen. De portier heeft ook aangifte gedaan. Hij had een van de mannen herkend als een Poolse bezoeker die hij afgelopen zaterdag uit de club in Best had gezet. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Burgemeester Van der Elzen laat tijdelijk extra cameratoezicht plaatsen in Boekel op een deel van de Bergstraat, Runstraat en de Heesterbos. Dat vermeldt de gemeente dinsdag in een raadsinformatiebrief. Het extra toezicht wordt geplaatst naar aanleiding van een aantal incidenten aan de Bergstraat, waaronder brandstichting en een explosie met brand tot gevolg. Het cameratoezicht geldt voorlopig voor een periode van 3 maanden. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. De 2 bushaltes aan de Heuvel in Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Het betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de Heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de Heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de Heuvel nieuwe haltepaden geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Rose en Mr. Jones, Womack & Womack, can celebrate the world.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag verloopt meest droog. Het wordt een warme dag, 21 tot 23 graden. Melanie, beautiful people. Beautiful people.

0: Ben je er ooit geweest in Parijs op de begraafplaats van waar onder andere Jim Morrison ligt? Par Legere, ja. The Doors and Waiting for the Sun, Callum Scott en Dancing on My Own. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Af en toe denk ik er nog wel eens aan die tijd dat we samen waren. Je fluisterde in mijn oor dat je zielsveel van me hield en ik geloofde het nog ook. Ik hield me voor dat jij de ware was voor mij. En toch voelde ik me eenzaam, zelfs als je bij me was. Ja, de pijn die ze liefde noemen zal ik nooit vergeten. Je kunt eraan verslaafd raken, aan dat verdrietige gevoel. En aan het eind van de rit kun je alleen maar opgeven. Dus toen we er eenmaal achter waren dat we niet bij elkaar pasten, was dat het enige dat we konden doen, opgeven. Af en toe denk ik nog aan de keren dat je me bedroog, maar je verweet me wel dat ik degene was die vreemd ging. En dan betrapte ik je weer terwijl je net de telefoon ophing. Iemand die je van vroeger kende, ja ja. Ik moet toegeven dat ik blij was dat we uit elkaar waren. Want zo wil ik niet verder als ik je niet op je woord kan vertrouwen. We zouden wel vrienden blijven, zei je. Dat wel. En ondertussen deed je net of er nooit wat was geweest tussen ons. Dat het niks voorstelde. Het doet me pijn dat je me behandelt als een vreemde. Dat je zo ver gezonken bent dat je je vrienden langs stuurde om je cd's op te halen. Je veranderde zelfs je telefoonnummer. Maar dat had allemaal niet gehoeven. Want je bent nu zomaar iemand die ik vroeger gekend heb.

Beleef de hits. OSR 920. Muziekfabriek. OSR 920.

0: Another Level en Freak Me Baby van Element en Love Pains. En we draaiden Gautier als zijnde de plaat is een verhaal. En die plaat die heette Somebody That I Used To Know. Ik heb nog een kwartje. Ja, in de jukebox. En dan komen die leuke oude platen voorbij uit de jaren 50. Paul Anka, Love Me Warm en Tender Dear.
1: Love me.

Dus dat betekent dat we ook even wat zomerse muziek draaien. De Venga Boys en Boom Boom, I Want You In My Room. Paul Enka uit de jaren 50. Love Me Warm and Tender Dear. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Met zo direct nog een uur lang muziekfabriek. Tot het nieuws. Patrick Juvet, Get a Feeling.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Een deel van Alphen aan de Rijn zit zonder stroom. In de wijk Kerk en Zanen is een elektriciteitskast in brand gevlogen en ontploft. Volgens omwonenden kwam er eerst rook uit de kast. Daarna volgde een harde knal en sloegen de vlammen uit de elektriciteitskast. De brandweer heeft de boel stroomloos laten zetten om het vuur te kunnen blussen. Energiebedrijf Liander is bezig met het herstellen van de kast en de stroomvoorziening in Alphen aan de Rijn. Op het Griekse eiland Kreta zijn vannacht twee Nederlandse jongeren en de vader van één van hen opgepakt wegens joyriding. De minderjarigen van 16 en 17 hadden een auto en een brommotor gestolen en besloten ermee rond te gaan rijden. De vader van de 16-jarige jongen is opgepakt omdat hij de misdaad niet voorkwam. De Nederlanders zitten voor verhoor vast op een politiebureau in Matala, aan de zuidkust van Kreta. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifman Gabij die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer. Vanmiddag brede opklaringen bij een matige noordoostenwind. Maxima vandaag rond de 23 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemert, Bakel op Omroep Peelrand. Op de Heesakker in Erp is woensdagochtend een portier werkzaam voor een club in West klemgereden door 4 mannen en een zwarte Audi. Die stapte uit en bedreigde hem met een vuurwapen. Er ontstond een handgemeen. De portier wist het vuurwapen af te pakken waarna de 4 in de auto met een buitenlands kenteken vandoor gingen. Portier is naar zijn huis in Boeken gereden, heeft de politie gebeld. Die heeft het wapen in beslag genomen. De portier heeft ook aangifte gedaan. Hij had een van de mannen herkend als een Poolse bezoeker die hij afgelopen zaterdag uit de club in Best had gezet. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. De 2 bushaltes aan de Heuvel in Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Dat betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de Heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de Heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de Heuvel nieuwe haltepaden geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. Geemert maakt zich op voor een weekend vol grensverleggende muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt bij de Bunker het Zebra Festival plaats. Dit eigenzinnige festival staat bekend om zijn gedurfde en brede programmering, waarin genres moeiteloos door elkaar heen gaan. Van folk tot punk en van jazz tot thrash metal. Het Zebra Festival brengt het allemaal samen op één podium. Met een line-up die zich uitstrekt van internationale acts tot lokaal talent, belooft het festival een unieke muzikale ontdekkingstocht te worden. Natuurlijk wordt er ook aan de Geemertse kids gedacht. Meer info kijk op zebrafestival.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Alec Johnson, je kent hem nog van Relax, Don't Do It en Two Tribes. En dit was een van de hitjes die daarna nog kwam. Frankie Goes to Hollywood en Race Hard.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag verloopt meest droog. Het wordt een warme dag met 21 tot 23 graden. Komende dagen 25 tot 28 graden. Pussycat, even naar Limburg toe. En Georgie.

Ach, dit is alweer zo'n 15 jaar geleden. Gaat de tijd nog snel, hè? All summer long, Kid Rock, Culture Beat and Got to Get It. Op OSR 920, waar begonnen we mee? We begonnen met, Pussycat en Georgie. Even naar Limburg toe, ja. OSR 920, kijk even op de website. OSR920.nl, scroll naar beneden. Wat vriendje voor een tientje. Draaien wij Lou Rawls. You'll never find another love like mine. You'll never

Daniel Lohuis, een van zijn bandjes die hij gehad heeft. Skik en op fietsen. Cliff Bennett, and Got to Get You Into My Life. Vandaag is het de dag van de grootouders en ouderen. Het is de internationale dag van de vleermuis. En het is de internationale hotdogdag.

Nog uit de film van de Blues Brothers. Dan spelen hun het ook op hun versie. En die staat volgens mij ook op de PC. Gaan we ook nog een keertje draaien. Dit was het origineel van Sam en Dave. En namens Soul Man op OSR 920. 23 juli 1903 op deze dag verkocht de net opgerichte Ford Motor Company hun allereerste auto, de Ford Model A. En binnen een paar weken was het bedrijf weer al door zijn startkapitaal heen. Maar deze eerste verkoop redde de fabrikant van het faillissement.

Het station wat niet wegloopt voor de muziek uit de jaren 60. Nee, wij draaien dat gewoon. En ik weet dat er daar heel veel mensen een plezier mee doen. Dave D, Doji, Bieke, Mikke, Titch en Whole Time Sugar Babes hadden ook nog een round hier op OSR. Zo, ik naar het nieuws. Leo van der Boom, veel plezier met hem. Laatst voor mij, Spice Girls.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken, doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivor. Het slachtoffer werd 17 keer door Mert P. gestoken die in de instelling verbleef en die op die dag met toestemming buiten was. Gisteren werd P. tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. De echtgenoot van het slachtoffer vindt dat de kliniek een levensgroot risico heeft genomen door P. naar buiten te laten gaan. De weduwnaar verwijt de kliniek dood door schuld. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd na een melding onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het in dit geval om plichtsverzuim ging. De politie zegt verder niets over wat de medewerker precies gedaan heeft. Tijdens het onderzoek is deze persoon op non-actief gesteld en naar aanleiding van het onderzoek is besloten de medewerker de laan uit te sturen. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Alle 27 lidstaten moeten het eens zijn, anders komt zo'n maatregelenpakket er niet. Dit keer lag Griekenland dwars. Dit had te maken met het voorstel om geen Russisch vloeibaar gas naar niet-EU-landen door te voeren. De landen hebben afgesproken dat er een uitzondering in werking treedt voor energiecontracten die voor de Russische inval in Oekraïne zijn afgesloten. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. De bewoners van 3 dorpen in de buurt van Toledo kregen gisteren een melding dat ze moesten evacueren. Spanje kampt nog altijd met natuurbranden. Ondertussen zou er sinds het begin van dit jaar zo'n 125.000 hectare land door natuurbranden verwoest zijn. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De 2 bushaltes aan de Heuvel en Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Het betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de Heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de Heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de Heuvel nieuwe haltepaden geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Het drinkwaterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels aangelegd in de jaren 50. Om ook in de toekomst zeker te zijn van betrouwbaar drinkwater vernieuwt Brabantwater de komende jaren wijk voor wijk de leiding in diverse Brabantse gemeenten. In Adelrichtsel gaat Brabantwater aan de slag met de waterleidingen in de Fafstraat, de Goosenstraat en de Hafmanstraat. Er wordt gewerkt van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 6 november. Bewoners in deze straat ontvangen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. Op de Heezakker in Erp is woensdagochtend een portier werkzaam voor een club in West klemgereden door 4 mannen en een zwarte Audi. Die stapte uit en bedreigde hem met een vuurwapen. Er ontstond een handgemeen. De portier wist het vuurwapen af te pakken waarna de 4 in de auto met een buitenlands kenteken vandoor gingen. Portier is naar zijn huis in Boeken gereden en heeft de politie gebeld. Die heeft het wapen in beslag genomen. De portier heeft ook aangifte gedaan. Hij had een van de mannen herkend als een Poolse bezoeker die hij afgelopen zaterdag uit de club in Best had gezet. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

straks in music en daarna ook succesvol. Brian Ferry en Let's Stick Together. Daarmee zijn we begonnen aan broodje over zeggen. Het is donderdagmiddag. Tot 2 uur is dit. Muziek tijdens de lunch en zojuist 3 uur lang Ben van Riel op de radio. En die is er morgen weer. Nu verder met Mac en Leo Sayer. Een hele goede

Justin Bieber en Peaches. En daarvoor hadden we de warme stem van Neil Diamond. Niet zijn bekendste, maar wel een leuke. Je hoorde Do It. Brellen de jaren 60, dat doen we met een hit van The Small Faces.

En als de zon dan niet schijnt, dan halen we hem gewoon hier naar binnen bij onze 9-2-0. Dat deden we met een plaat uit onze eerste hitlijst van dit moment. Gigi en Solto en Jamaican. De zaakjes Bam Bam. Stap meteen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws 2. Ook de weersverwachting. Daarvoor gaan we naar Schotland. Dat doen we met een plaat van Amy MacDonald.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken, doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivoor. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje, waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

It Takes Two. En ze waren met z'n tweetjes het duet van Tina Turner en Rod Stewart. We gaan luisteren naar het legendarische album Deja Vu. Dat was een prachtig werk van deze heren. Crosby, Stills, Nash & Young. En van dat album hun allerbekendste Teach Your Children.

Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen vanuit Canada. Daarvoor hadden we de Goo Goo Dolls en Iris. Dit is OSN 920, muziek tijdens de lunch. Mocht je er aan begonnen zijn, eet smakelijk. Geniet van de lunch en geniet van

en klassiek bij elkaar bracht. En dat deed hij in The Night of the Proms natuurlijk. Succes in België en Nederland. Je hoorde John Miles en zijn welbekende music. Daarvoor hadden we Sam Fender en Olivia Dean. Laat dit onze Nederlandse hitlijst al geruime tijd. Rain Me In. En zo meteen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit de regio. Het is die van 1 uur en daarna nog een uur broodje OSR muziek tijdens de lunch. De laatste plaat dit uur. Hou je vast, is een mooie. Het is die van de Dire Straits. Dit is Heavy Fuel. Graag

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Google heeft van Brussel een boete van 460 miljoen euro gekregen omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben voorgetrokken. Diensten van het moederbedrijf Alphabet, zoals winkels, hotels, sport en dergelijke, kwamen bovenin de zoekresultaten van Google Search te staan, stelt de commissie. Google heeft ook de DMA, de strenge Europese wet Digital Markets Act, overtreden en daarmee bedraagt de totale boete 890 miljoen euro. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft, daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. Dat zijn er 65 minder dan in 2025 en het gaat dan om een afname van een kleine 16%. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen als ze een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. De overheid is voor het zoveel mogelijk afschaffen van de gesloten instellingen, omdat er door de jaren heen veel misstanden zijn gemeld. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. Dat lukte. 40,4% van de Rotterdammers nam de moeite om te stemmen. In 2022 was dat 38,9%. Het abseilavontuur van Schouten trok veel aandacht. Ze werd door het publiek aangemoedigd en zei achteraf dat de stap over het randje het engst was. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Eén slachtoffer raakte 20.000 euro aan sieraden en haar pinpas kwijt. Met de pas nam het kind geld op. De politie heeft de jongen vanmorgen van zijn bed gelicht. Onderzocht wordt of hij alleen handelde of in opdracht werkte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. De twee bushaltes aan de Heuvel en Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Het betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de Heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de Heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de Heuvel nieuwe haltepaden geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. Het drinkwaterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels aangelegd in de jaren 50. Om ook in de toekomst zeker te zijn van betrouwbaar drinkwater vernieuwt Brabantwater de komende jaren wijk voor wijk de leidingen in diverse Brabantse gemeenten. In Adelrichtsel gaat Brabantwater aan de slag met de waterleidingen in de Fafstraat, de Goosenstraat en de Hafmanstraat. Er wordt gewerkt van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 6 november. Bewoners in deze straat ontvangen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. Wie een passie heeft voor tuinieren en ook geïnteresseerd is in architectuur en lifestyle, kan zijn hart ophalen op de huis- en tuinbeurs op landgoed Krooi in Adelrichtsel. Bezoekers kunnen daar op vrijdag 31 juli en op zaterdag 1 en zondag 2 augustus inspiratie opdoen, workshops volgen en slenteren langs de kraampjes met de nieuwste trends en delicatessen. Het motto is: laat u inspireren en vind alles wat u nodig heeft om uw paradijs te creëren. De tuinfair bij Kasteel Krooi in de Krooilaan 14 is op vrijdag geopend van 11 tot 6 en op zaterdag en zondag van 10 tot 6. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Gemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.

de plaat die we ook kennen van de Rolling Stones natuurlijk, The Beast of Burden. Welke mooier is. Ja, ik draai eens een keertje achter elkaar. Dit is Broodje Ozerp, de donderdagmiddag tot 2 uur ben ik bij je met Broodje Ozerp, met nu muziek van John Mayer.

is en blijft het meesterwerk. Question van de Moody Blues op RSN 9-2-0. De warme stem van Rag & Bone Man daarvoor. En Human op deze donderdag. Het is de derde dag van de vierdaagse in Nijmegen. En alle wandelaars in de regio wensen wij heel veel succes. Dat doen we nu met de Proclaimers.

Het zijn van die platen die je nauwelijks of niet hoort op een ander radiostation, maar wij draaien ze hier wel graag. De Tramps, legendarische discoformatie uit de jaren 70. Je hoorde Move. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Daarvoor ook nog een plaat uit de jaren 70. De Soulful Dynamics. My life.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Google heeft van Brussel een boete van 460 miljoen euro gekregen omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben voorgetrokken. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23.

deze hit van de Gym Class Heroes. Cupid's Chokehold. Op deze donderdagmiddag zijn we nu aan het rustpunt van Broodje Ozer. Dat doen we met een plaat uit 1969. Het was hun tweede grote hit in Nederland na Lia. 5 weken lang stond deze plaat nummer 1. The Cats, dit is Why.

wordt er goed geluisterd naar onze 920. Ik kreeg alweer een duimpje op mijn telefoon naar het nummer van de Cats. Dus dat is leuk om te horen. Delegation daarna en zojuist OMC met How Bizarre. Gevolgd door Bauza uit de Nederlandse hitlijst.

De cd's gingen destijds als warme broodjes in de jaren 80 over de toonbank. Je hoorde Roxette en Dangerous. We zijn toe aan het einde van Broodjes er op deze donderdagmiddag. Morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug met een goed gevulde lunchtrommel. En ik wil vandaag een beetje zonnig afscheid nemen. Dat doe ik met een hit van Paco. Dit is Amor de Misamor. Graag tot morgen.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen weken hebben vele honderden mensen een klacht ingediend bij het bureau discriminatie.nl na het optreden van Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival. Directeur Jeroen Martin kan niet melden wat precies de strekking van de klachten is. Discriminatie.nl denkt na over wat er met de klachten moet gebeuren. Op het festival vroeg de zangeres of alle witte mannen tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Persbureau AFP meldt dat Griekenland het luchtverdedigingssysteem Achilles-schild van Israël overneemt om het luchtruim tegen drones en raketten te verdedigen. Hiermee zou zo'n 2,8 miljard euro gepaard gaan. Naast drones en raketten kunnen met het systeem ook luchtvaartuigen onderschept worden. Het overige Griekse defensiebudget wordt uitgegeven aan onder andere transportvliegtuigen, een sonarsysteem en munitie voor Apache-helikopters. Door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en Houthis die Saoedische tankers op de Rode Zee aanvallen, is de prijs voor Brent-olie tot een kleine $100 per vat gestegen. Voor de oorlog voer zo'n vijfde van het wereldwijde olietransport door de Straat van Hormuz, maar door Iraanse aanvallen en blokkades varen er amper schepen door de zeestraat. De prijs voor Brent-olie is bijna 5% gestegen en staat nu op het hoogste niveau in 6 weken. De zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda wordt door het internationaal strafhof in Den Haag stopgezet. Er is niet genoeg bewijs om hem te veroordelen. In 2007 werd Banda ervan verdacht in Darfur verschillende oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. De zaak zou in 2014 behandeld worden, maar Banda zou daar zelf niet bij zijn en werd uitgesteld. Ondertussen willen of kunnen getuigen niet meer meewerken. Ook kampt het hof met de geloofwaardigheid van bepaalde getuigen. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Op de Heesakker in Erp is woensdagochtend een portier werkzaam voor een club in Best klemgereden door 4 mannen in een zwarte Audi. Die stapte uit en bedreigde hem met een vuurwapen. Er ontstond een handgemeen. De portier wist het vuurwapen af te pakken waarna de 4 in de auto met een buitenlands kenteken vandoor gingen. Portier is naar zijn huis in Boeken gereden en heeft de politie gebeld. Die heeft het wapen in beslag genomen. De portier heeft ook aangifte gedaan. Hij had een van de mannen herkend als een Poolse bezoeker die hij afgelopen zaterdag uit de club in Best had gezet. Het drinkwaterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels aangelegd in de jaren 50. Om ook in de toekomst zeker te zijn van betrouwbaar drinkwater vernieuwt Brabantwater de komende jaren wijk voor wijk de leiding in diverse Brabantse gemeenten. In Adelrichtsel gaat Brabantwater aan de slag met de waterleidingen in de Fafstraat, de Goosenstraat en de Hafmanstraat. Er wordt gewerkt van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 6 november. Bewoners in deze straat ontvangen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. Geemert maakt zich op voor een weekend vol grensverleggende muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt bij de Bunker het Zebra Festival plaats. Dit eigenzinnige festival staat bekend om zijn gedurfde en brede programmering, waarin genres moeiteloos door elkaar heen gaan. Van folk tot punk en van jazz tot thrash metal. Het Zebra Festival brengt het allemaal samen op één podium. Met een line-up die zich uitstrekt van internationale acts tot lokaal talent, belooft het festival een unieke muzikale ontdekkingstocht te worden. Natuurlijk wordt er ook aan de Geemelse Kids gedacht. Meer info kijk op zebrafestival.nl. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Gemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppilrand.nl.
2: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Ook in het geld, denk ik, want hij doet goede zaken tegenwoordig, hè, met al zijn grote hits. En daarvoor Daddy Cool and the Girl Can't Help It van The Darts, ergens uit de jaren 70. Oh zeg, ene middag, leuk dat je luistert. We hebben er klaarstaan nog verder op de Hunters, Watching Spy and I en Orchestral Maneuvers in the Dark, Locomotion, naar Rowenhezen, autovliegtuig.
1: Onder mij, gie het land voorbij, vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

Ja, toch al een klein beetje een ondergewaardeerd liedje volgens mij. Wherever you will go was dat. Oze in de middag met onderweg verderop nog Pearl Jam met Alive en Mrs. Montreal. Sommerhands, zo mooi, komt er ook aan. Eerst tijd nu voor Cabo Emerald en Riviera Live.

Heel de regio trilt op haar grondvesten bij het horen van deze van Pearl Jam van het prachtige album 10. Dat was Alive. OSR 920, verderop nog muziek uit de keuken van Motown, Supremes. Dit I Love Go, na deze van Diesel. Zingen over

Parson James en Kygo stole the show. En ja, deze show gaat straks na 3 uur weer verder. Ozer in de middag. En ja, straks alweer het radio nieuws en de regio break van 3 uur. Gaan nog 2 platen draaien, denk ik zo. Tot aan dat tijdstip. Curtis Mayfield, Moving Up. En nu Akte NM. En nog eerst niet of nooit geweest.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Volgens Simons laat dat zien dat onze afhankelijkheid toeneemt. Europa is lucht aan het verschepen, de import van containers uit Azië nam juist met 8% toe. Simons noemt afhankelijk van elkaar zijn goed, maar de wederkerige afhankelijkheid is op dit moment volgens hem een beetje zoek. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 10 jaar en 3 maanden gevangenis tegen Brian P. geëist en 8 jaar en 7 maanden tegen zijn broer Cor P. Voor 2 anderen werd door het OM om vrijspraak gevraagd. Kuut was ook lid van de Tattoo Killers en werd in 2009 met een mes om het leven gebracht. Zijn lichaam werd na een tip van wandelaars in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens 1000 extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Het zou volgens Franse media om 8800 mensen gaan. Eerder werden 12.000 mensen geëvacueerd. Ondertussen is 2400 hectare natuur in de as gelegd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht. Justitie denkt dat dat per ongeluk door menselijk handelen is gebeurd. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Eerder sloten Bahrein, Soedan, Kazachstan, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten zich aan. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en de islamitische landen genormaliseerd. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Op de Heezakker in Erp is woensdagochtend een portier werkzaam voor een club in West klemgereden door 4 mannen en een zwarte Audi. Die stapte uit en bedreigde hem met een vuurwapen. Er ontstond een handgemeen. De portier wist het vuurwapen af te pakken waarna de 4 in de auto met een buitenlands kenteken vandoor gingen. De portier is naar zijn huis in Boeken gereden en heeft de politie gebeld. Die heeft het wapen in beslag genomen. De portier heeft ook aangifte gedaan. Hij had een van de mannen herkend als een Poolse bezoeker die hij afgelopen zaterdag uit de club in Best had gezet. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Geemert maakt zich op voor een weekend vol grensverleggende muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt bij de Bunker het Zebra Festival plaats. Dit eigenzinnige festival staat bekend om zijn gedurfde en brede programmering, waarin genres moeiteloos door elkaar heen gaan. Van folk tot punk en van jazz tot thrash metal. Het Zebra Festival brengt het allemaal samen op 1 podium. Met een line-up die zich uitstrekt van internationale acts tot lokaal talent, belooft het festival een unieke muzikale ontdekkingstocht te worden. Natuurlijk wordt er ook aan de Geemertse kids gedacht. Meer info kijk op zebrafestival.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Franstalige punkrock van Plastic Betras en Plan Pour Moi. En daar gaan we nog een uurtje.
1: Peter Derks.
2: Yeah. You know what? I like the play.

0: Madonna en Miles Away. En misschien dat jij ook wel miles away bent van huis vanwege je zomervakantie. En luister je ook op je vakantiebestemming naar OZA 9, tweede deel. Dat vind ik hartstikke fijn. Zometeen Claude, La Passion, komt eraan. Na deze fijne van Lou Reed. Walk on the Wild Side.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

La Pression, Claude heeft toch aardig wat hits inmiddels op zijn naam staan. Deed ook mee voor Nederland met het Eurovisie Songfestival. En ja, daarna werd het toch in rol een klein beetje stil rondom deze zanger. Ja, hopelijk komt er binnenkort weer wat nieuwe muziek van hem, Claude. Ja. Zo dat hij nog EWF, Earth with the Fire, Got to Get You Into My Life, komt eraan. En ook Robbie Williams staat klaar, Eternity. Eerst is dit Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Robbie Williams en Eternity.
1: Ja, kijken we dan even naar het weer. Ja, deze middag verloopt het droog met een mix van wolkenvelden en soms wat zon. Best een hele aardige dag met maximaal de temperatuur zo rond de 23 graden vanmiddag nog. Bij een meest matige noordwestenwind. Morgen, vrijdag en zaterdag verlopen vrij zonnig en nog wat warmer dan vandaag. Vrijdag wordt het zo'n 25 graden en zaterdag kan het zelfs tot 29 graden worden. Bij een zwakke wind uit het westen of noordwesten. Vanaf zondag dan wordt het tijdelijk weer wat minder warm en trekken enkele buien over de provincie. OZN 920 onderweg naar op de radio. Blind Joe, If It Hadn't Been For Love. Na Brian Adams en Tina Turner. Dit is It's Only Love.

Alweer van een heel tijdje geleden deze van de Golden Earring. She flies on strange wings. En je hoort hem hier op OZA 92. Donderdagmiddag. En ja, misschien heb jij wel helemaal geen vakantie. En ben je momenteel nog hard aan het werken. Maar zo denken, de werkdag is weer bijna ten einde, toch? En morgen is het alweer vrijdag. Is er weer bijna weekend. Dus ja. Meteen de Marbles, Only One Woman. En nu eerst reizen we af naar België. Dit is Vaya Condi.

Hartenbreker, dat was de gloednieuwe single voor Emma Heesers. Ik dank jou voor het luisteren. Deze show gaat straks na 4 uur verder met mijn collega Martin Hebbers-Ozer. In de middag is er nog tot 6 uur vanmiddag. Ik wens jou een fijne donderdag en graag tot morgen. En ik sluit af met deze van Sessa Sledge. He's the greatest dancer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De komende 3 maanden is in grote delen van de Rotterdamse wijk De S tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. Er werden maatregelen getroffen, maar die hielpen niet. Deskundigen zeggen dat de maatregel uniek in Nederland is. Gebiedsverboden worden vaak aan personen opgelegd en niet aan iedereen. Ook vraagt men zich af hoe het met de juridische geldigheid zit. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. Die verklaart de daling onder andere door de spanningen in de wereld en de brandstofprijzen die aan de pomp door het dak zijn gegaan. Op dit moment zijn hybride voertuigen populair. Vooral in landen als Italië en Spanje doen deze auto's met een brandstof- en elektrische motor het goed. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie Fedorov verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van militaire innovatie. Volgens Zelensky is dat een heel belangrijke rol. Fedorov werd vorige week als defensieminister de laan uitgestuurd. De bevolking ging de straat op om tegen het ontslag te demonstreren. Wat de 35-jarige Fedorov gaat doen, is niet bekend. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. 9 slachtoffers zijn bekend en de politie is bang dat het aantal nog verder zal oplopen. Eind vorig jaar meldde het eerste slachtoffer zich. De vrouw had in 2012 contact met de politie gehad vanwege een misdrijf. Agenten kwamen langs, namen de verklaring op en gingen weer weg. Een paar uur later kwam Greer terug en verkrachtte de vrouw. Na de melding werd de zaak overgedragen aan de anticorruptie-eenheid die op meerdere gevallen stuitte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Geemert maakt zich op voor een weekend vol grensverleggende muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt bij de Bunker het Zebra Festival plaats. Dit eigenzinnige festival staat bekend om zijn gedurfde en brede programmering, waarin genres moeiteloos door elkaar heen gaan. Van folk tot punk en van jazz tot thrash metal. Het Zebra Festival brengt het allemaal samen op één podium. Met een line-up die zich uitstrekt van internationale acts tot lokaal talent, belooft het festival een unieke muzikale ontdekkingstocht te worden. Natuurlijk wordt er ook aan de Geemertse kids gedacht. Meer info kijk op zebrafestival.nl. Het drinkwaterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels aangelegd in de jaren 50. Om ook in de toekomst zeker te zijn van betrouwbaar drinkwater vernieuwt Brabantwater de komende jaren wijk voor wijk de leiding in diverse Brabantse gemeenten. In Adelrichtse gaat Brabant Water aan de slag met de waterleidingen in de Fafstraat, de Goosenstraat en de Hafmanstraat. Er wordt gewerkt van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 6 november. Bewoners in deze straat ontvangen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
3: Martin Huibers.

Shalimar van The Second Time Around. Het schijnt dat Jeffrey Daniel, de zanger van de band, destijds aan Michael Jackson de backslide, oftewel de moonwalk, heeft geleerd. Een hele goede middag, welkom. Dit is OSR in de middag, deel 2, met Cat Stevens.

0: Dave en Ansel Collins en de Double Barrel. En we hadden daarvoor, ja, Cat Stevens was hij toen de tijd nog heette. Vandaag de dag moeten we zeggen Yusuf Islam en zijn prachtige nummer Lady Dabanville. OSR 920 met Brouw en Galit en The Hard Way.
1: I

dat hij een behoorlijke wilde was, dat wisten we ondertussen wel. Iggy Pop, inmiddels toch alweer 79 jaar oud. En hij zong ook The Real Wild Child, oftewel The Wild One. En daarvoor uit Brazilië, Gustavo Lima. Hij zong in het Portugees het nummer Balada. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar eerst de Red Hot Chili Peppers en de Scars.

0: In grote delen van de Rotterdamse wijk De Es tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie, Fedorov, verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van Militaire Innovatie. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Meer dan

David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street, een nummer van Marvin Gaye. Destijds een groot hit voor Martha Reeves en de Vandellas. Maar zij brachten het speciaal voor Live Aid. Dancing in the Street, op ouderzeg 920, de Honeybus. And I can't let Maggie go.

hij wil en zal in contact. Frank Boeien uit Nijmegen, waar het allemaal te doen is deze week. Een complete feestweek, maar ook een loopweek. En vandaag is de derde dag. En ze lopen vandaag de dag van Groesbeek over de Zeven Heuvelen. Een aardige trip, dacht ik zo. Hier is Dawn en Ty, A Yellow Ribbon.

The Two Brothers on the Fourth Floor and Dreams. En wat de Dawn met Sty, A Yellow Ribbon. Uit de top 40, de plaat die al 20 weken lang genoteerd staat en wekenlang nummer 1 was. Alex Warren en The Fever Dream.

De Noorse zangeres Lini Marley met Sitting Down Here. En we hadden Alex Warren met The Fever Dream. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En het streeknieuws, maar eerst de Smashing Pumpkins en 1979.

0: OSN. Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen nacht is op het Stationsplein in Nijmegen een beveiliger ernstig mishandeld. Volgens de politie hebben meerdere mannen het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Aan de mishandeling ging een woordenwisseling met de beveiliger vooraf. Deze week vinden in Nijmegen de Vierdaagse feesten plaats. Afgelopen dinsdag was er ook een incident in de stad. Een 18-jarige man kwam bij een schietpartij om het leven. De gemeente heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals het instellen van een veiligheidsrisicogebied. Drie piloten van British Airways werden op een vlucht van India naar Londen tegelijk ziek. The Times of India meldt dat het erop lijkt dat het drietal de avond voor vertrek in hun hotel in Hyderabad voedselvergiftiging heeft opgelopen. Het vliegtuig zou op zo'n 10 kilometer hebben gevlogen toen de drie last kregen. Eén van hen moest zelfs zuurstof toegediend krijgen. De piloten waren wel in staat het vliegtuig op de luchthaven van Heathrow te laten landen. Daarna is een piloot naar het ziekenhuis gebracht. Experts van de Wereldbank zeggen dat de schade van de aardbevingen in Venezuela vorige maand in de tientallen miljarden loopt. De Wereldbank schat de directe materiële schade op zo'n 19,6 miljard dollar. Denk daarbij aan huizen, infrastructuur en andere gebouwen. Op 24 juni werd Venezuela door twee aardbevingen getroffen. Door deze ramp verloren 5000 mensen het leven. Duizenden mensen raakten dakloos. De Wereldbank verwacht dat de wederopbouw jaren gaat duren. De Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde denkt dat de stijging van de energieprijzen de inflatie mogelijk tot de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. De rente in de eurozone wordt op dit moment niet veranderd. De bank neemt de tijd om het effect van de nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten te beoordelen. De brandstofprijzen zijn door de aanvallen over en weer fors gestegen. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente nog om de inflatie in te dammen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht is het 12 tot 16 graden. Morgen start de dag grijs, later klaart het op. Het wordt 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemelt, Bakelen op Omroep Peelrand. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemelt van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemelt is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Geemert maakt zich op voor een weekend vol grensverleggende muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt bij de Bunker het Zebra Festival plaats. Dit eigenzinnige festival staat bekend om zijn gedurfde en brede programmering, waarin genres moeiteloos door elkaar heen gaan. Van folk tot punk en van jazz tot thrash metal. Het Zebra Festival brengt het allemaal samen op één podium. Met een line-up die zich uitstrekt van internationale acts tot lokaal talent, belooft het festival een unieke muzikale ontdekkingstocht te worden. Natuurlijk wordt er ook aan de Geemelse kids gedacht. Meer info kijk op zebrafestival.nl. Wie een passie heeft voor tuinieren en ook geïnteresseerd is in architectuur en lifestyle, kan zijn hart ophalen op de huis- en tuinbeurs op landgoed Krooi in Aarle-Rikstel. Bezoekers kunnen daar op vrijdag 31 juli en op zaterdag 1 en zondag 2 augustus inspiratie opdoen, workshops volgen en slenteren langs de kraampjes met de nieuwste trends en delicatessen. Het motto is: laat u inspireren en vind alles wat u nodig heeft om uw paradijs te creëren. De tuinfair bij Kasteel Krooi in de Krooilaan 14 is op vrijdag geopend van 11 tot 6 en op zaterdag en zondag van 10 tot 6. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
2: OSR 920.
1: Jij hoort bij ons.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

0: Met Frida Payne gingen we een aardig eindje terug in de tijd. In 1970 had ze een grote hit met The Band of Gold. En Frida was de jongere zus van Sherry Payne, die later nog bij de Supreme zong. Welkom in het laatste uur OSR in de middag op deze donderdag, de 23 juli. Met Nederlandstalige muziek van Cadans. Hier is de intimiteit.
1: Je zegt

0: De plaat die het al 10 weken lang volhoudt in de hitparades van dit ogenblik. Stella Lefty. En we komen ze tegen op nummer 38 deze week. Met het nummer Boston. En van de Cadans met Intimiteit. Adele op OSR. En Someone Like You.
1: Hi.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Afgelopen nacht is op het Stationsplein in Nijmegen een beveiliger ernstig mishandeld. Volgens de politie hebben meerdere mannen het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Drie piloten van British Airways werden op een vlucht van India naar Londen tegelijk ziek. The Times of India meldt dat het erop lijkt dat het drietal de avond voor vertrek in hun hotel in Hyderabad voedselvergiftiging heeft opgelopen. Experts van de Wereldbank zeggen dat de schade van de aardbevingen in Venezuela vorige maand in de tientallen miljarden loopt. De Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde denkt dat de stijging van de energieprijzen de inflatie mogelijk tot de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. De rente in de eurozone wordt op dit moment niet veranderd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht is het 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Billy Vera en The Beaters. En at this moment in Nederland vooral bekend geworden dankzij Marco Borsato. Want hij wist in 1990 de versie van de Soundmix Show te winnen. Met dit nummer van Billy Vera. OSR 920 met een oud succes van Rick Astley. Geschreven door Stock, Aitken en Waterman. My Arms Keep Missing You.

The Angel van Shaggy. En we hadden George Michael met A Different Corner. De live-uitvoering van de BBC, live at Sparkinson. Uit Nederland komen Urban Fire en Johnny Kaartman. En What a Difference Does It Make.

De muziek van Pharrell Williams maakt ons allemaal heel erg happy, maar hij moet er wel een behoorlijk einde aan zien te breien. Dat deed hij niet. We hadden daarvoor nog The Fire met What a Difference Does It Make. En tot zover OSR in de middag, straks na het nieuws van 6 uur. En het streeknieuws start de avondprogrammering met de avond door Tom Holland, Kees van Kooij, Peter Boer en Petro Leenders. Gevolgd door Berend Koenders voor de nacht begint. Een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. Tot slot hebben we nog Lois Lane en Amsterdam.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Een liter euro 95 benzine is vandaag gestegen naar 2,62 euro. Dat is de hoogste prijs in bijna 2 maanden. De prijsstijging komt door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar de VS en Iran elkaar weer bestoken en nu ook de Houthis olietankers aanvallen op de Rode Zee. Voor een vat olie dat begin deze maand $70 kostte, moet nu op de wereldmarkt weer meer dan $100 worden neergeteld. En dat werkt door in de benzineprijs. De schade van de aardbevingen in Venezuela loopt in de tientallen miljarden. Experts van de Wereldbank schatten dat er alleen al bijna 20 miljard aan directe schade aan gebouwen en infrastructuur is. Bij de aardbevingen eind juni kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten er vele tienduizenden dakloos. De wederopbouw van het land gaat nog jaren duren. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemert, Bakelen op Omroep Peelrand. De inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen verschilt enorm per gemeente. Uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie blijkt dat de toeslag puur afhankelijk van de woonplaats honderden euro's per jaar kan variëren. Een gezin met kinderen ontvangt in sommige gemeenten bijvoorbeeld €1272 per jaar, waaronder de gemeenten Geemert-Bakelen en Labeek, terwijl het in andere slechts iets meer dan €100 is. Ook voor alleenstaanden en stellen lopen de bedragen sterk uiteen, van ruim 1000 tot nog geen €100 per jaar. Tot nu toe mogen de gemeenten zelf de hoogte van deze toeslagen bepalen. 5 woensdagen lang wordt in de zomervakantie op het Ridderplein in Geemert het vakantiepleinfestijn gehouden. Een evenement voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Afgelopen woensdag was de 2e editie. Het was een gezellige dag vol plezier, spelletjes en blije gezichten. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren konden alle kinderen gratis deelnemen. Een groot compliment voor toeristisch Geemert-Bakel voor de organisatie van dit evenement. Daarmee werd de kinderen een onvergetelijke vakantiedag bezorgd. De gemeente Boekel maakt zich zorgen over de gevolgen van de verlegging van de rondweg N605 bij Volkel. Zo spreekt de gemeente over een toename van 400 motorvoertuigen per dag. Dit kunnen we niet accepteren, dat schrijft de gemeente Boekel in een brief aan de gemeente Maashorst. Begin april heeft wethouder Franco van Langveld de gemeente Boekel een brief gestuurd, maar de zorgen zijn voor die laatstgenoemde gemeente niet weggenomen. Zo blijkt uit een brief die deze week is vrijgegeven. Enkele zonnepanelen op het dak van een veestal in Mariahout hebben woensdagmiddag kortstondig in brand gestaan. Toen de brandweer arriveerde was de situatie snel onder controle. Het vuur dat al volledig geblust was betrof een relatief kleine brand, al dus de brandweer. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij een technisch defect in een van de panelen. Er waren geen dieren in de veestal aanwezig, niemand raakte gewond. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Tom

was weer was van de band Brad. Dit was Boy George, de man natuurlijk van de Culture Club en Everything I Own. En daarmee begonnen wij deze donderdagavond, de eerste uur van de avond door. Tot aan 10 uur zijn we bij je met, zoals je van ons gewend bent, lekkere muziek van de afgelopen 60 jaar meer. Een mooie rock ballad, hier is Extreme en More Than Words.

0: hit waren van Miles Smith en Niall Horan. Dat heette Drive Safer daarvoor. De mamas en papas. En dat was de tijd dat er net pas stereo ontdekt was. En hoor je ze mooi. De dames links, de mannen rechts. En het orkest ergens in het midden. En zo maakten ze destijds kennis met stereo. Nu, Circus Crystals. Verliefd en zo meteen Mark Anthony.
1: Ik sta

Eten nog. Wat wil je weten? I Need to Know. Dat was Mark Anthony. Brengt ons weer onze interview voor vandaag. Onze One Hit Wonder. Deze keer een Franstalig. Dat is ook wel eens leuk. Mark Hamilton uit 1970. 12 stond hij destijds in de Nederlandse top 40 met dit nummer. Comme j'ai toujours envie d'aimer.

Ginger Ninja met Sunshine. Iets waar we altijd uitkijken. Vooral als nu de vakantieperiodes aangebroken zijn. Dan is het wel fijn als dat zonnetje schijnt. Niet al te warm, nou, maar dan kun je leuke dingen doen. Ook al blijf je gewoon lekker in je eigen hier in Nederland. Daarvoor hadden wij onze eendagsvlieg. Onze one and wonder Mark Hamilton. En Comme J'ai Toujours Envie de Mee brengt ons bij een klassieker uit de jaren 70. Gary Rafferty en Baker Street.

blokje maakt er nog dankbaar gebruik van in de jaren 70. Neil van Bent van The Searchers, voorafgaand door Brandy en Monica. En The Boy Is Mine. En hier zijn een aantal mannen bij elkaar. Ze noemen zich Genesis en Home by the Sea.

uiteraard als schitterende concertgever van Nederland deze Bruno Mars. Een nieuwe cd gemaakt, er is inmiddels al 30 zingen van. En de nummer heette On My Soul en daarvoor hadden we Genesis en Home by the Sea. Zometeen het volgende uur vanavond door, nieuws komt er nog tussendoor. En we hebben nog zometeen Roy Orbison en nu Chris Rea.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel op Omroep Peelrand. In Milhezen is de bouw van de Milhezerhoeve, een nieuwbouwproject in de wijk De Bergen, officieel van start gegaan. Dit werd feestelijk gevierd samen met de vastgoedregisseur en de toekomstige bewoners. Het project omvat 6 starterswoningen en 2 levensloopbestendige woningen, speciaal ontworpen door streeparchitecten in nauwe samenspraak met de toekomstige bewoners. De realisatie is in handen van Hoekst Bouw. Een bijzonder moment tijdens de viering was het vereeuwigen van de handdruk in cement door de toekomstige eigenaren. Een blijvende herinnering aan deze mijlpaal. In Week en Donk heeft donderdagmiddag een keukenbrand gewoed in een woning aan de Smalleweg. De brand ontstond toen een pannetje op het fornuis vlam vatte. Het vuur greep snel om zich heen, maar de brandweer was kort na de melding snel ter plaatse. De brandweerlieden hadden de situatie vrijwel direct onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de keuken. Niemand raakte bij het incident gewond. De bewoners konden na de nodige ventilatie weer veilig terug naar huis. Venhorst Kermis belooft weer enorm gezellig te worden. Van 7 tot en met 11 augustus transformeert Plein 31 in Venhorst tot een bruisend feestterrein. Er komt een breed scala aan artiesten die garant staan voor een ongeëvenaarde feestelijke sfeer. Men start vrijdagavond 7 augustus met een Hollandse avond in de feesttent. Het terras en het café zijn altijd gratis toegankelijk, zodat iedereen kan meegenieten. Dit fantastische evenement is toegankelijk voor bezoekers van 16 jaar en ouder. De inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen verschilt enorm per gemeente. Uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie blijkt dat de toeslag puur afhankelijk van de woonplaats honderden euro's per jaar kan variëren. Een gezin met kinderen ontvangt in sommige gemeenten bijvoorbeeld 1272 euro per jaar, waaronder de gemeente Geemelt-Bakel en Labeek, terwijl het in andere slechts iets meer dan 100 euro is. Ook voor alleenstaanden en stellen lopen de bedragen sterk uiteen, van ruim 1000 tot nog geen 100 euro per jaar. Tot nu toe mogen de gemeenten zelf de hoogte van deze toeslagen bepalen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, de avond door.
0: Kees van Kooi.

dat was zijn allergrootste hit in Nederland. Spanish Troll van Ming DeVille op OZN 920. Even over de klok van 7 uur en een keertje van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door.

Een van de grote hits van Heart en Magic Man. En het eindigt ook zo leuk. Dat de echtgenoten wel eens ruzie hebben, dat zijn we onderhand wel een klein beetje gewend. Nou, in Japan heeft een vrouw dat wel op een hele leuke manier opgelost. Nou ja, leuk. Hadden ruzie. En terwijl de man ging slapen s'avonds, toen heeft ze de lippen op elkaar genaaid. Zodat hij niks meer kon zeggen. Ja, zo kun je ruzie ook voorkomen.

Dit singeltje is eigenlijk een hit geworden naar aanleiding van het programma op Radio 1 met het oog op morgen. Die draaide dit singeltje heel veel. En dit was dan de korte versie. Je hebt ook een hele lange versie, maar die bespaarde ik.

Wat trouwens als een heel leuk concert begon in Milaan. Bad Bunny die zou daar een openluchtconcert geven. Werd heel snel afgelast omdat er hagelstenen naar beneden kwamen. Zo groot als tennisballen. En mensen raakten gewond, concert afgelast. En wordt wel weer opnieuw gegeven. Maar het was compleet noodweer daar.

afscheid van je te nemen voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En voor de nacht begint met een hele leuke cd van de week. En als je nu kunt slapen, ook nog een mooie nachtprogrammering. En ik zie je morgen, zelfde tijd, zelfde zender. OZ 920. Tot dan. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. De inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen verschilt enorm per gemeente. Uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie blijkt dat de toeslag puur afhankelijk van de woonplaats honderden euro's per jaar kan variëren. Een gezin met kinderen ontvangt in sommige gemeenten bijvoorbeeld 1272 euro per jaar, waaronder de gemeenten Geemert-Baken en Labeek, terwijl het in andere slechts iets meer dan 100 euro is. Ook voor alleenstaanden en stellen lopen de bedragen sterk uiteen, van ruim 1000 tot nog geen 100 euro per jaar. Tot nu toe mogen de gemeenten zelf de hoogte van deze toeslagen bepalen. In Milhees is de bouw van de Milheeserhoeve, een nieuwbouwproject in de wijk De Bergen, officieel van start gegaan. Dit werd feestelijk gevierd samen met de vastgoedregisseur en de toekomstige bewoners. Het project omvat 6 starterswoningen en 2 levensloopbestendige woningen, speciaal ontworpen door streeparchitecten in nauwe samenspraak met de toekomstige bewoners. De realisatie is in handen van Hoekst Bouw. Een bijzonder moment tijdens de viering was het verevigen van de handdruk in cement door de toekomstige eigenaren. Een blijvende herinnering aan deze mijlpaal. Enkele zonnepanelen op het dak van een veestal in Mariahout hebben woensdagmiddag kortstondig in brand gestaan. Toen de brandweer arriveerde was de situatie snel onder controle. Het vuur dat al volledig geblust was betrof een relatief kleine brand al tussen de brandweer. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij een technisch defect in een van de panelen. Er waren geen dieren in de veestal aanwezig, niemand raakte gewond. De gemeente Boekel maakt zich zorgen over de gevolgen van de verlegging van de rondweg N605 bij Volkel. Zo spreekt de gemeente over een toename van 400 motorvoertuigen per dag. Dit kunnen we niet accepteren, dat schrijft de gemeente Boekel in een brief aan de gemeente Maashorst. Begin april heeft wethouder Franco van Langveld de gemeente Boekel een brief gestuurd, maar de zorgen zijn voor die laatstgenoemde gemeente niet weggenomen. Zo blijkt uit een brief die deze week is vrijgegeven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

Ja, gooit het aan meneer. Ik bedoel, die hele stapel geld mag gewoon aangevuld worden. Kaching! En dat was ze, Shania Twain. 8 uur geweest. Dames en heren, tijd voor bakkie. 2e bakkie is gratis. En wij hebben natuurlijk, behalve de koffie, ook hele fijne muziek. Wat dacht je van de Jansen Baggerband uit Limburg? We gaan even solliciteren.

Polonaise in Griekenland, hè? Oftewel Sirtaki. Je kan hem erop dansen met Rutger van Barneveld. Zijn zomerhit, zijn kroeghit van dit moment. Want elke kroeg, daar wordt hij natuurlijk plat gedraaid. Zwoele zomernachten. Nou, die hebben we, als het goed is, een beetje achter de rug. Het koelt langzaam weer een beetje af. En we kunnen vannacht weer gewoon normaal slapen bij normale temperaturen. Dat is in ieder geval wat ze beloven. Ook nog lekkere muziek van Karen Young. Die had het ook warm. Het was een hot shot. En we solliciteerden met de Jansen Baggerband in het Limburgs. En nu Eros Ramazzotti.

Oeh, Fluitsman van Tijn produceerde het. En je kon erop dansen met die muziek van Mai Tai. Ja, dat zeg ik. Je kon erop dansen. Ja, dansen. Dansen, weet je wel. Muziek, dansen, bewegen. Ja. Nou, dat gaat bij deze ook heel goed. Inderdaad, Sly en de Family Stone.

0: lekker hoor. Laat die zon maar schijnen. Inderdaad, dames en heren. Axwell en Ingrosso en de Four Destiny's Child en de Girls. En we gingen nog even een dansje wagen met Sly en de Family Stone en Dance to the Music. Het is vandaag 23 juli 2026, maar wat gebeurde er in het verleden allemaal? Het verhaal ging natuurlijk dat Diana Ross de Jackson 5 op 23 juli 1968 een auditie laat doen bij Berry Gordy, de oprichter van de platenmaatschappij Motown. Hij is diep onder de indruk van de broers uit Gary, Indiana en hij biedt ze een platencontract aan. In de jaren 80 komt echter aan het licht dat niet Diana Ross, maar Gladys Knight het vijftal op een talentenjacht heeft gezien. En die heeft ze geïntroduceerd bij Berry Gordy. Maar Berry Gordy vindt het voor de publiciteit echter beter om Diana Ross als ontdekker van de Jackson 5 naar voren te schuiven. De stad Los Angeles die roept 23 juli 1969 uit tot James Brown Day. Als de burgemeester niet bij de officiële plechtigheid komt opdagen, dan loopt de soulzanger zwaar beledigd weg. En Vanessa Williams die moet op 23 juli 1984 haar titel Miss America inleveren, als blijkt dat zij in 1982 naakt in de penthouse heeft gestaan. Vanessa Williams is op 17 september 1983 als eerste zwarte vrouw tot Miss America gekroond. De jarige van vandaag. We hebben op de kalender staan Slash, die met die gitaar van Guns N' Roses. Dennis Ruijer, onze collega disjockey. Monica Lewinsky, ondertussen ook wel een beroemdheid kan ik zeggen. Tim Akkerman, we kennen hem nog van Direct, hij is ook jarig vandaag. En niemand minder dan Alison Krauss. En als je die niet meer kent, we gaan even een plaatje van de draaien. Samen met Robert Plant en Quattro.
1: Peter Boer.

Hanamei, ze kan het ook in het Engels. Back to You. En daarvoor de jarige Alison Krauss samen met Robert Plant en Quattro Words Drift In. En Alison Krauss trouwens, die was ook verantwoordelijk voor een van de eerste hitversies van When You Say Nothing At All, wat we later weer kenden van Rowan Keaton. Hè? Ja. Hey, tijd voor muziek. Ja, dat je zegt van even een tandje steviger. AC/DC.

Ja, normaal is het altijd Down Under, maar dit was even wat anders, hè. Hey, zometeen Petro Leendes en Berend Koenders die de avond voortzetten. Ik wens je veel plezier met de heren. Morgen is het vrijdag, dan luiden we het weekend in. Vanaf 8 uur ben ik bij je. Tot dan.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om tour operators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Vijf woensdagen lang wordt in de zomervakantie op het Ridderplein in Geemert het vakantiepleinfestijn gehouden. Een evenement voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Afgelopen woensdag was de tweede editie. Het was een gezellige dag vol plezier, spelletjes en blije gezichten. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren konden alle kinderen gratis deelnemen. Een groot compliment voor toeristisch Geemert Bakel voor de organisatie van dit evenement. Daarmee werd de kinderen een onvergetelijke vakantiedag bezorgd. In Week en Donk heeft donderdagmiddag een keukenbrand gewoed in een woning aan de Smalle Weg. De brand ontstond toen een pannetje op het fornuis vlam vatte. Het vuur greep snel om zich heen, maar de brandweer was kort na de melding snel ter plaatse. De brandweerlieden hadden de situatie vrijwel direct onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de keuken. Niemand raakte bij het incident gewond. De bewoners konden na de nodige ventilatie weer veilig terug naar huis. Venhorst Kermis belooft weer enorm gezellig te worden. Van 7 tot en met 11 augustus transformeert Plein 31 in Venhorst tot een bruisend feestterrein. Er komt een breed scala aan artiesten die garant staan voor een ongeëvenaarde feestelijke sfeer. Men start vrijdagavond 7 augustus met een Hollandse avond in de feesttent. Het terras en het café zijn altijd gratis toegankelijk, zodat iedereen kan meegenieten. Dit fantastische evenement is toegankelijk voor bezoekers van 16 jaar en ouder. Enkele zonnepanelen op het dak van een veestal in Mariahout hebben woensdagmiddag kortstondig in brand gestaan. Toen de brandweer arriveerde was de situatie snel onder controle. Het vuur dat al volledig geblust was betrof een relatief kleine brand, al dus de brandweer. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij een technisch defect in een van de panelen. Er waren geen dieren in de veestal aanwezig, niemand raakte gewond. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

De Miami Sound Machine, Gloria Estefan, die was daar de liedzangeres van, hè? Zeker. De Conga zongen ze voor ons, ja zeker. Welkom allemaal bij het laatste gedeelte hier op OVZ 19.0. En hier is de Spirit of St. Louis. Sitting here in the direction.

Ja, Rihanna op de radio. Unfaithful zong zij voor ons. En R.E.M. die hoorde je ook. Bang and Blame, zo heette dat prachtige blaadje. Jazeker. Straks rustige muziek van de Manhattans, maar eerst Viola Wills. Gonna Get Along Without You Now, hier op OSR 920.

Erase op de radio. Jazeker, Sometimes, zo heette dat in de Manhattans. We hebben eerlijk, heerlijk rustig geschuifeld even met Kiss and Say Goodbye.

Michael Jackson, Off the Wall. Wat een artiest was dat, zeg. Dante Thomas hoorde je ook. Miss California, zo heette dat. En even terug in de tijd met Hollies. Hier is de Bus Stop.

Advice for the Young at Heart hier op OVZ 920. Tears for Fears hoorde je en Electric Light Orchestra. Evil Woman, die hoorde je ook op OVZ 920. We gaan straks na 10 uur luisteren naar Bieren Koenders en zijn programma voor de begin. Wat mij betreft, heel graag tot morgen, dan ben ik er weer. En ik wens je nog een fijne avond. Tot morgen, dag. Hier is Kiss.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de Duitse stad Stuttgart heeft vanmorgen een man een 47-jarige vrouw met een mes aangevallen en in brand gestoken. De vrouw ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De man is opgepakt. Volgens de politie kennen de beiden elkaar en betrof het wellicht een relatiedrama. Het winkelcentrum waar de steekpartij plaatsvond is kort ontruimd geweest. In de Amerikaanse staat Minnesota is een man die vorig jaar een democratisch lid van het parlement en haar man bij hun woning vermoordde, veroordeeld tot levenslang. Hij had verkleed als politieagent bij ze aangebeld en toen ze opendeden meteen het vuur geopend. De 59-jarige man handelde uit een politiek motief. De politie vond na zijn arrestatie in zijn auto een lijst met meer dan 45 andere politici en ambtenaren. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om tour operators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakelen op Omroep Peelrand. Enkele zonnepanelen op het dak van een veestal in Mariahout hebben woensdagmiddag kortstondig in brand gestaan. Toen de brandweer arriveerde was de situatie snel onder controle. Het vuur dat al volledig geblust was betrof een relatief kleine brand al tussen de brandweer. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij een technisch defect in een van de panelen. Er waren geen dieren in de veestal aanwezig, niemand raakte gewond. 5 woensdagen lang wordt in de zomervakantie op het Ridderplein in Gemert het vakantiepleinfestijn gehouden. Een evenement voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Afgelopen woensdag was de tweede editie. Het was een gezellige dag vol plezier, spelletjes en blije gezichten. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren konden alle kinderen gratis deelnemen. Een groot compliment voor toeristisch Geemert-Bakel voor de organisatie van dit evenement. Daarmee werd de kinderen een onvergetelijke vakantiedag bezorgd. De inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen verschilt enorm per gemeente. Uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie blijkt dat de toeslag puur afhankelijk van de woonplaats honderden euro's per jaar kan variëren. Een gezin met kinderen ontvangt in sommige gemeenten bijvoorbeeld €1272 per jaar, waaronder de gemeenten Geemert-Bakel en Labeek, terwijl het in andere slechts iets meer dan €100 is. Ook voor alleenstaanden en stellen lopen de bedragen sterk uiteen, van ruim 1000 tot nog geen €100 per jaar. Tot nu toe mogen de gemeenten zelf de hoogte van deze toeslagen bepalen. In Milhees is de bouw van de Milheeserhoeve, een nieuwbouwproject in de wijk De Bergen, officieel van start gegaan. Dit werd feestelijk gevierd samen met de vastgoedregisseur en de toekomstige bewoners. Het project omvat 6 starterswoningen en 2 levensloopbestendige woningen, speciaal ontworpen door streeparchitecten in nauwe samenspraak met de toekomstige bewoners. De realisatie is in handen van Hoeks Bouw. Een bijzonder moment tijdens de viering was het vereeuwigen van de handdruk in cement door de toekomstige eigenaren. Een blijvende herinnering aan deze mijlpaal. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

piep, piep, toet, toet, ho, ho. Dan als iemand die maakte een mooi liedje destijds. Bad Girls, hey, het is vrijdagavond, het is 10 uur geweest. Dit is Voor de Nacht Begint. Hier is Jigsaw en Sky High.

Muziek van Dalux, Don't Talk Innocence. Eerste albumtrack, die gaat eraan komen. Varkens Blues Band. Met de V dus, niet varkens, hè, de Nederlandse beesten. Nee, V-A-R-G-A-S. Hardtime Blues, zo heet het album uit 2016. En het liedje is hetzelfde naam.

0: Nog eens even een keer samen, Bad Heart en Joe Bonamassa. Ain't no way. Computer had beslist dat hij even moest. Dus dan doen we dat gewoon even. Goed, de laatste keer. Deze Trampling Underfeet. Het album Badlands, album van de week. We gaan draaien van dit album uit 2013. Home to You.
1: Album

Muziek van Carlsberg met All the President Man. Het is vrijdagavond, de laatste twee uurtjes van deze vrijdag. Zo'n typische vrijdagplaat is deze, tenminste in de periode dat die uitkwam. Sommige discjockeys werden er lyrisch van. Hier is Cameo en Word Up.

Muziek van de Foo Fighters, Make a Fire. En dit is de versie die gemaakt is door onder andere Mark Ronson. Even geholpen, de heren van de Foo Fighters. Een albumtrack tot besluit van het eerste uur. En dat wordt een mooie van Irma Thomas. Irma's song, My Heart's in Memphis. The Song of Dan Penn. Zo heet het album.

Big Mountain, baby, I love your way. Het eind van deel 1 van dit programma. Komt nog een deel aan. Let op, Radio News en Regio Break zitten ertussen. Dus we draaien in ieder geval deze nog even. The Arms of Mary.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het Zwitserse chocoladebedrijf Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Het advocatenkantoor International Rights Advocates beschuldigt de Zwitsers ervan dat ze te weinig doet om kinderarbeid te voorkomen en er intussen van blijft profiteren. Ondanks beloftes om het misbruik uit te bannen en over te stappen op verantwoord geproduceerde cacao. Lindt noemt de beschuldigingen misplaatst. Een 37-jarige Nederlander die in januari in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij 5 personen de dood vonden, is vandaag veroordeeld tot 2 jaar gevangenis, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man was begin dit jaar op een kruising niet gestopt voor een stopbord en botste vervolgens op een bus met 26 passagiers die daardoor over de kop sloeg. De man beweerde dat de remmen van zijn auto niet werkten. Hij had geen rijbewijs. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel maakt zich zorgen over de gevolgen van de verlegging van de rondweg N605 bij Volkel. Zo spreekt de gemeente over een toename van 400 motorvoertuigen per dag. Dit kunnen we niet accepteren, dat schrijft de gemeente Boekel in een brief aan de gemeente Maashorst. Begin april heeft wethouder Franco van Langveld de gemeente Boekel een brief gestuurd, maar de zorgen zijn voor die laatstgenoemde gemeente niet weggenomen. Zo blijkt uit een brief die deze week is vrijgegeven. De inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen verschilt enorm per gemeente. Uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie blijkt dat de toeslag puur afhankelijk van de woonplaats honderden euro's per jaar kan variëren. Een gezin met kinderen ontvangt in sommige gemeenten bijvoorbeeld €1272 per jaar, waaronder de gemeenten Geemelt Baken en Labeek, terwijl het in andere slechts iets meer dan €100 is. Ook voor alleenstaanden en stellen lopen de bedragen sterk uiteen. Van ruim 1000 tot nog geen €100 per jaar. Tot nu toe mogen de gemeenten zelf de hoogte van deze toeslagen bepalen. Venhorst Kermis belooft weer enorm gezellig te worden. Van 7 tot en met 11 augustus transformeert Plein 31 in Venhorst tot een bruisend feestterrein. Er komt een breed scala aan artiesten die garant staan voor een ongeëvenaarde feestelijke sfeer. Men start vrijdagavond 7 augustus met een Hollandse avond in de feesttent. Het terras en het café zijn altijd gratis toegankelijk, zodat iedereen kan meegenieten. Dit fantastische evenement is toegankelijk voor bezoekers van 16 jaar en ouder. In Week en Donk heeft donderdagmiddag een keukenbrand gewoed in een woning aan de Smalleweg. De brand ontstond toen een pannetje op het fornuis vlam vatte. Het vuur greep snel om zich heen, maar de brandweer was kort na de melding snel ter plaatse. De brandweerlieden hadden de situatie vrijwel direct onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de keuken. Niemand raakte bij het incident gewond. De bewoners konden na de nodige ventilatie weer veilig terug naar huis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Nog even een dansje, zoals dat ging in de discotheken van Waleer. Jesse Green, Nice and Slow. En we begonnen dit tweede gedeelte van dit programma. Edgar Wintergroep en de Freeride. Hier zijn de Pet Shop Boys, Suburbia.

Nieuw nummer van Nona, What a Way to Die. Oké, eerste albumtrack voor dit laatste uur. Het laatste albumtrack van deze week. Aretha Franklin, Chain of Fools, van de Best Of album uit 1984.

Dat typische orgeltje. Heerlijk om nog eens terug te horen. Van het midden van de jaren 60, The Animals and House of the Rising Sun. The Mavericks. Here's Dance the Night Away.

Muziek van Billy Brammer, Loud Music in Cars. De hele week een beetje Americana albumtracks gedaan. Nou ja, daar geldt deze niet voor. Want het is Simply Red. Ja, en die, dat is niet zo'n typische Americana plaat. Maar wel een leuk liedje van het album Home uit 2003. Hier is Last Weekend.

Muziek van Sam Smith, I'm Not The Only One. Tijd voor de laatste albumtrack voor deze week. Wat er eentje van Sly and the Family Stone. JFK, Jazzy, Funky en Cool, zo heet het album. Met allemaal verschillende artiesten. Maar deze staat erop. Everyday People.

je gaat kijken naar wat voor oeuvre deze meneer Danny Vera al gemaakt heeft aan, laten we maar zeggen, liedjes. Zoek maar eens even op je favoriete streamingsdienst. Heel veel. Goed, zijn stem zit er natuurlijk overal in, maar ze zijn ook nog heel erg verschillend onderling van elkaar. Maar allemaal mooi. We draaien The Weight.

met deze Alanis Morissette komt een eind aan Voor de Nacht Begint voor deze week. Ik ben eraan staande zondag weer tussen 12 en 2 met een paar bakken met vaniel. En anders maandag weer. Ik wens je een fijn weekend.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Venhorst Kermis belooft weer enorm gezellig te worden. Van 7 tot en met 11 augustus transformeert Plein 31 in Venhorst tot een bruisend feestterrein. Er komt een breed scala aan artiesten die garant staan voor een ongeëvenaarde feestelijke sfeer. Men start vrijdagavond 7 augustus met een Hollandse avond in de feesttent. Het terras en het café zijn altijd gratis toegankelijk, zodat iedereen kan meegenieten. Dit fantastische evenement is toegankelijk voor bezoekers van 16 jaar en ouder. De inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen verschilt enorm per gemeente. Uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie blijkt dat de toeslag puur afhankelijk van de woonplaats honderden euro's per jaar kan variëren. Een gezin met kinderen ontvangt in sommige gemeenten bijvoorbeeld €1272 per jaar, waaronder de gemeenten Geemert-Bakel en Labeek, terwijl het in andere slechts iets meer dan €100 is. Ook voor alleenstaanden en stellen lopen de bedragen sterk uiteen, van ruim 1000 tot nog geen €100 per jaar. Tot nu toe mogen de gemeenten zelf de hoogte van deze toeslagen bepalen. In Week en Donk heeft donderdagmiddag een keukenbrand gewoed in een woning aan de Smalleweg. De brand ontstond toen een pannetje op het fornuis vlam vatte. Het vuur greep snel om zich heen, maar de brandweer was kort na de melding snel ter plaatse. De brandweerlieden hadden de situatie vrijwel direct onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de keuken. Niemand raakte bij het incident gewond. De bewoners konden na de nodige ventilatie weer veilig terug naar huis. Enkele zonnepanelen op het dak van een veestal in Mariahout hebben woensdagmiddag kortstondig in brand gestaan. Toen de brandweer arriveerde was de situatie snel onder controle. Het vuur dat al volledig geblust was, betrof een relatief kleine brand, al dus de brandweer. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij een technisch defect in een van de panelen. Er waren geen dieren in de veestal aanwezig, niemand raakte gewond. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
0: Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door. Op OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakelen op Omroep Peelrand. Venhorst Kermis belooft weer enorm gezellig te worden. Van 7 tot en met 11 augustus transformeert Plein 31 in Venhorst tot een bruisend feestterrein. Er komt een breed scala aan artiesten die garant staan voor een ongeëvenaarde feestelijke sfeer. Men start vrijdagavond 7 augustus met een Hollandse avond in de feesttent. Het terras en het café zijn altijd gratis toegankelijk, zodat iedereen kan meegenieten. Dit fantastische evenement is toegankelijk voor bezoekers van 16 jaar en ouder. De gemeente Boekel maakt zich zorgen over de gevolgen van de verlegging van de rondweg N605 bij Volkel. Zo spreekt de gemeente over een toename van 400 motorvoertuigen per dag. Dit kunnen we niet accepteren, dat schrijft de gemeente Boekel in een brief aan de gemeente Maashorst. Begin april heeft wethouder Franco van Langveld de gemeente Boekel een brief gestuurd, maar de zorgen zijn voor die laatstgenoemde gemeente niet weggenomen. Zo blijkt uit een brief die deze week is vrijgegeven. 5 woensdagen lang wordt in de zomervakantie op het Ridderplein in Gemert het vakantiepleinfestijn gehouden. Een evenement voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Afgelopen woensdag was de 2e editie. Het was een gezellige dag vol plezier, spelletjes en blije gezichten. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren konden alle kinderen gratis deelnemen. Een groot compliment voor Toeristisch Geemert-Bakel voor de organisatie van dit evenement. Daarmee werd de kinderen een onvergetelijke vakantiedag bezorgd. De inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen verschilt enorm per gemeente. Uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie blijkt dat de toeslag puur afhankelijk van de woonplaats honderden euro's per jaar kan variëren. Een gezin met kinderen ontvangt in sommige gemeenten bijvoorbeeld €1272 per jaar, waaronder de gemeenten Geemert-Bakelen en Labeek, terwijl het in andere slechts iets meer dan €100 is. Ook voor alleenstaanden en stellen lopen de bedragen sterk uiteen, van ruim 1000 tot nog geen €100 per jaar. Tot nu toe mogen de gemeenten zelf de hoogte van deze toeslagen bepalen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabant